0: Hey, goedenavond. Goedenavond. Kom voor een feestje.
1: Een feestje.
0: Ja?
1: Wat voor feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon een gezellig feestje, drank.
1: Nee.
2: Geen feest voor jou,
0: kom op.
1: Nee.
0: Wil gewoon woozy worden?
1: Kijk, daar kunnen we wel mee.
0: Ja?